0: Azië.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
2: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
3: Knaldi.
0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor 599 euro. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes,
10: Bompie.
9: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
10: Wie?
9: Jamma.
10: Yay!
9: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
10: Ho! Ik kan niet.
9: Ik ook niet.
10: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
9: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
10: Wij klussen mee.
8: Yay!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen, Vlaams. Minister De Prater gaat de energieregels versoepelen. Als je nu bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest is dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor. Soms tot meer dan 20.000 euro. En dat past Vlaams energieminister De Prater nu aan. De maximumboete voor nieuwbouw daalt van 25 naar 10 euro per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen en dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe normen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks om 10 uur de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, allemaal weten ze of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces, komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand. Deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Het vuur verwoestte al 125 hectare natuur. Voorlopig raakte niemand gewond en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles, in het departement Var. Daar vernielden de vlammen zeker 100 hectare natuur. Ook in Griekenland woeden verschillende natuurbranden, onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moesten daar evacueren door het vuur. De Griekse brandweer probeert het vuur te blussen, maar dat is moeilijk natuurlijk door de hoge temperaturen en de felle wind daar in Griekenland. De dag begint met veel zon. Deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden. 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm. 26 tot 30 graden zondag.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon op.

0: Cheers, Jana.
1: What? I don't understand.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Smartfoto.be.
1: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

Goedemorgen. Vlaams bevoegd minister De Prater gaat de energieregels versoepelen. Als je nu bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest is dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor. Soms tot meer dan 20.000 euro. En dat past Vlaamse energieminister De Prater nu aan. De maximumboete voor nieuwbouw daalt van 25 naar 10 euro per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen en dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe normen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks om 10 uur de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, allemaal kennen ze, weten ze of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand. Deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Het vuur verwoest al 125 hectare natuur. Voorlopig raakte niemand gewond daar in Dijon en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles in het departement Var. Daar vernielden de vlammen zeker 100 hectare natuur. En ook in Griekenland woedden verschillende natuurbranden. Daarbij kwamen al 3 brandweermannen om. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar ook evacueren door het vuur. De Griekse brandweer probeert de branden te blussen, maar dat is moeilijk door de hoge temperaturen en de felle wind. Veel zon. Deze namiddag wel wat meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden. 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm zondag bij 26 tot 30 graden.

0: om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting.

gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

Een goeiemorgen. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat bevestigen lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en onder hen ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem. Hoge temperaturen en felle windstoten die het risico op natuurbranden gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. Over een uur spreekt de rechtbank in Tongeren de straffen uit in het beruchte Costa-drugsproces. Zo'n 50 beklaagden die er terecht staan riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan dat Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw ingang worden gezet. De modewinkels sluiten de zomersolden met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, anderen dan weer opvallend minder. Vooral de hitte, de warmte speelde een belangrijke rol, zegt de Mode-Unie. Zomersolden starten vlot met het mooie zomerweer. Daarna viel alles wat stil, zeker tijdens die hittegolf in de eerste week van de solden. Veel zon, deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden, 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en 27 graden. Zondag veel wolken, veel hoge wolken, maar het blijft wel warm zondag bij 26 tot 30 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

Goedemorgen. Een record aantal van 200.000 Vlamingen veranderde van energieleverancier sinds de start van de oorlog in Iran eind februari, waardoor de energieprijzen dus voor olie en gas fors stegen. Vooral de grotere bedrijven zoals Engie, Eneco en Luminus verloren samen tienduizenden klanten. Veel gezinnen kozen voor een vast contract om zich in te dekken tegen verdere prijsstijgingen. Bijna 4 op de 10 deden dat voor aardgas. Voor elektriciteit gaat het om ruim 3 op de 10 van de Vlaamse energiegebruikers. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden daar. Dat bevestigen lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en onder hen ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem. Hoge temperaturen en felle windstoten die het risico op natuurbranden gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. En de politie van Bredene in West-Vlaanderen gaat het naaktstrand strenger controleren of mensen daar geen ongepaste dingen doen. Want de voorbije maanden schreven agenten toch al meer dan 40 pv's uit, opvallend meer als je dat vergelijkt met vorig jaar. Controles op het naaktstrand van Bredene gebeuren niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Want het gemeentebestuur wil een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen, dus moeten mensen zich aan de regels houden en op het officiële naaktstrand blijven. Afwisselend, stapelwolken en opklaringen, soms een streepje zon bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wolken en 22 tot 27 graden. Zondag dan veel hoge wolken en warm tot 30 graden. En begin volgende week blijft het zonnig en warm bij 27 tot 32 graden.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Een goedemorgen. Het Costa-drugsproces krijgt de hoofdbeklaagde Tom Bastiaanse 12 jaar cel en zijn belangrijkste compaan, ex-rijkswachter Willy van Mechelen, 9 jaar. Dat besliste de rechtbank van Tongeren zo pas. Die oordeelt dat de twee alle drugstransporten zelf organiseerden en 3 andere organisaties hielp met drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Bastiaanse werkte daar zelf en kende veel mensen en van Mechelen wist alle politieprocedures. Hij was er ook meestal bij toen speurders de drugs uit de havencontainers haalden. Nog een andere speelfiguur, Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel en de man met de Kalashnikov-tattoos 13 jaar. Er zijn op een jaar tijd bijna 3000 huishoudhulpen minder. Komt door de duurdere dienstenchecks en het telewerk, zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. 2 jaar geleden besliste de Vlaamse regering dat we meer moesten betalen voor die dienstenchecks, 10 euro in plaats van 9. Ook de fiscale aftrek van bijna 2 euro per stuk verdween. Daardoor steeg de prijs voor 1 of van 1 dienstencheck met bijna 2 euro. En door het telewerken deden mensen veel meer zelf in hun huishouden in plaats van hun huishoudhulp te betalen. Tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas kon zich niet plaatsen voor de kwartfinales op het toernooi van Washington in de Verenigde Staten. Kostoulas verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. En dan nog voetbal. De Argentijn Lionel Messi traint weer bij zijn Amerikaanse club Inter Miami, 10 dagen na de 1-0-nederlaag van Argentinië in de WK-finale tegen Spanje. Messi nam daarna wat vakantie met zijn gezin in zijn geboortestad Rosario in het oosten van Argentinië. Binnenkort is hij opnieuw te zien op de Amerikaanse voetbalvelden. Afwisselend stapelwolken en opklaringen, soms een streepje zon bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wat wolken en 22 tot 27 graden. Zondag dan veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Begin volgende week blijft het zonnig en warm, 27 tot 32 graden.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Nog steeds à volonté.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Mannekes!
15: Bompie!
14: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
15: Wie?
14: Jamma!
15: Yeah!
14: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
15: Ho! Ik kan niet.
14: Ik ook niet.
15: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
14: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
15: Wij klussen mee. Yay! Yeah!
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 6.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs.

Goedemiddag. Op het Costa drugproces voor de rechtbank van Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig op de zitting. Hij is gevlucht en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedure al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep gaan tegen hun straf. Veel bedrijven die tweedehands auto's verkopen blijven de wet overtreden, vooral rond de verkoopovereenkomst, zoals de uiterste leveringsdatum of de garantie, maar ook rond de kilometerhistoriek en de gegevens van de carpas. Van de 250 ondernemingen die de overheidsdienst Economie controleerde, overtraden er 210 de wettelijke regels, dat is bijna 85%. Voor veel gezinnen blijft ook een tweedehands auto een investering, dus ook die informatie moet betrouwbaar en volledig zijn, zegt de overheidsdienst Economie. En bezoekers van de voorbije Gentse feesten lieten dit jaar opvallend meer afval achter op de straten en de pleinen. Afval Intercommunale Ivago verzamelde ruim 60 ton zogenaamd veegvuil dat ze elke dag ophaalden met hun veegmachines in de Gentse feestenzone. En dat is ruim 20% meer in vergelijking met vorig jaar. Ivago kreeg ook meer meldingen en klachten van buurtbewoners die echt wel hinder ondervonden van dat afval. In totaal verzamelde Ivago 362 ton tijdens de hele 10-daagse van de Gentse feesten. Afwisselend stapelwolken en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon- en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wat wolken en 22 tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Ook al eens kijken naar begin volgende week, dan blijft het zonnig en warm bij 27 tot 32 graden.

0: voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste zolderdagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder moet zich verantwoorden in een extra commissiezitting op 10 september. Aanleiding is de geheime deal met de uitbater van de regionale luchthavens Deurne en Oostende. Volgens de Standaard had De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies genegeerd van inspectie Financiën. De oppositiepartijen willen de minister daarover op het matje roepen. De zitting komt er wel pas na de zomervakantie als de ministers uit verlof zijn. Op het Costa-proces in de rechtbank van Tongeren heeft het parket de onmiddellijke aanhouding gevraagd van 22 mensen. Het gaat onder meer om de kopstukken Thomas Jaanse en Geert Frison. Ook voor de beruchte drugsbaas Jos Leidekkers of Bolle Jos, maar die was niet aanwezig op zijn proces. Hij kreeg 14 jaar cel opgelegd, de anderen kregen celstraffen van 9 tot 13 jaar. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen nog in beroep gaan. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond in een afvalhoop. De brandweer is ter plaatse, maar ze krijgt het vuur moeilijk onder controle. Het is niet duidelijk hoe groot de omvang is. Tot in Oostakker is een grote rookpluim te zien. De brandweer vraagt om je ramen en deuren te sluiten. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Ja, ma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel.
6: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japan.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Oh, yellow!
14: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar...

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen, doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nog steeds aan volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Goedemiddag. Spanje heeft een nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd. Daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. Ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer, maar de brandweer waarschuwt dat het vuur wel nog altijd kan heropflakkeren. Ons leven wordt opnieuw wat duurder. De inflatie is deze maand opnieuw versneld tot 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni. Toen lag de inflatie nog op 3,4%. Je betaalt vooral meer voor vliegtuigtickets, vlees en elektriciteit. Komt uiteraard door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Aardgas en pakketreizen werden wel iets goedkoper. En zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat meldt ze op sociale media. Ze zal een tijdje niet meer optreden en neemt de nodige tijd en rust om volledig te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit met het nummer Smeek maar niet om mij. Ze trekt zich terug uit de wedstrijd. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Mannekes!
3: Bumpy!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jammer!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee!
5: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in iets zomers.
9: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
11: Gazpacho met meloen? Doen!
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: 1000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: Ja.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Mannekes!
6: Bompie!
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma!
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
7: Ho! Ik kan niet.
5: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
7: Wij klussen mee.
6: Yay!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Nog steeds aan volonté.
15: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
18: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
19: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
20: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Bijna 75.000 Belgen verhuisden vorig jaar naar een ander gewest. En vooral Brussel zag opnieuw veel inwoners vertrekken. Zo verhuisden vorig jaar 37.000 Brusselaars naar Vlaanderen of Wallonië, terwijl slechts 19.000 mensen in de hoofdstad kwamen wonen. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedfederatie SIB. Brussel blijft vooral aantrekkelijk om te studeren en te werken. Maar als mensen kinderen krijgen of meer woonruimte zoeken, trekken ze naar Vlaanderen of Wallonië. Tijdens de afgelopen Gentse feesten waren er meer geweldsincidenten. Volgens de politie waren het er zo'n 110. Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar. Vooral de eerste dagen verliepen onrustig. Het gaat dan over vechtpartijen en partnergeweld. De politie pakte in totaal 175 mensen op en bijna 100 chauffeurs raakten hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken of onder invloed van drugs achter het stuur kropen. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen bezoekers. En Spanje heeft de nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd. Daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. Ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer, maar de brandweer waarschuwt wel dat het vuur nog altijd kan heropflakkeren. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

Goedemiddag. Aan het Beursplein in Brussel zijn drie politieagenten gisteravond gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 150 Zweedse supporters van Hammarby uit Stockholm bekogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League wedstrijd tegen Anderlecht vanavond om 8:30. Het treinverkeer tussen Gent-Dampoort en Lokeren heeft in beide richtingen een tijdje stilgelegen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Op verschillende plaatsen langs het spoor braken bermbranden uit. Die werden veroorzaakt door een goederentrein. Bij het remmen kwamen er kleine vonkjes vrij op het droge gras. De brandweer heeft de kleine brandjes geblust. Het treinverkeer is dus hervat. En de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika heeft een noodtoestand uitgeroepen na een grote instroom van migranten. Duizenden jonge migranten bestormden vanmorgen vanuit Marokko de grenshekken of zwommen naar het Europees grondgebied. De voorbije dagen kwamen er meer dan 1500 migranten aan. De regionale autoriteiten spreken van totale chaos. De opvangcentra zitten overvol en honderden mensen moeten noodgedwongen op straat slapen. Het is zwaar bewolkt, vooral in het oosten zijn er buien mogelijk. Tegen de avond krijgen we wel opnieuw opklaringen, met maxima tussen 23 graden aan zee en 33 graden in het oosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, meestal droog bij 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En zondag iets meer wolken, maar wel nog altijd warm tot 31 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krevel.
6: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee.
7: Yay!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
11: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak... voor

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemiddag. De droogte neemt toe in Wallonië. De toestand van de Waalse waterlopen blijft zorgwekkend. Op sommige plaatsen staat het grondwaterpeil ook kritisch laag. En het brandgevaar is gevaarlijk groot in open gebieden en bosgebieden. Dat zegt de Waalse regering. Bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje. Het opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Broens. De Vlaamse droogtecommissie komt over 2 weken opnieuw samen. Intussen kreunen heel wat landen onder zware bosbranden. Op het Griekse eiland Kreta braken nieuwe branden uit in de regio Retimno. Hulpdienst evacueert meer dan 8000 mensen, onder wie veel toeristen en Vlamingen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem met hoge temperaturen en felle windstoten. Ook in het noorden van Portugal woeden zware bosbranden, net als in het zuiden en westen van Turkije. De grote bosbrand in het Franse Var is intussen wel onder controle. En Spanje heeft ook de noodtoestand voor de branden rond Avila en Madrid opgeheven. Aan het Beursplein in Brussel zijn 3 politieagenten gisteravond licht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 150 Zweedse supporters van Hammarby bekogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust dan terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht. Vanavond om 8:30. En in de Duitse Oostzee is een nieuwe bultrugwalvis gespot. Het dier is gewond en lijkt zijn weg niet naar zee terug te vinden. Het doet je misschien denken aan bultrugwalvis Timmy. Die kwam 4 maanden geleden vast te zitten in de Oostzee en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Het is voorlopig moeilijk te zien hoe verzwakt het dier is. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk. Maxima tot 30 graden dan. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

goeie avond. Het is toch wel opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt. Want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Heel wat vakantiegangers komen dan terug en voor anderen begint de reis nog maar. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van vrijdagavond of zaterdag, want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. Het Centrale Meldpunt voor Online Fraude krijgt dagelijks 200 oproepen binnen en dat amper een maand na de lancering van Fraudstop. In totaal kreeg het zo'n 6.700 meldingen van fraudegevallen binnen, dat meldt Bankenfederatie Febelfin. Als je vermoedt dat je bankgegevens fraudeleus zijn gebruikt of je merkt dat er geld is gestolen van je rekening, dan kan je die laten blokkeren door te bellen naar Fraudstop op het nummer 078 170 170. Volgens minister van Consumentenbescherming Beenders was het nieuwe nummer duidelijk nodig en werkt het initiatief. Polen onderzoekt een raketinslag in het oosten in de buurt van de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanmorgen. Op dat moment werden Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Mogelijk gaat het dus om een Russische raket, zegt de Poolse premier. De NAVO heeft intussen haar lucht- en grondverdediging geactiveerd. En de Europese Voetbalfederatie zullen het WK-voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wil de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk met maxima tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
0: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
0: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
2: Oh ja!
0: Wij klussen mee.
3: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
10: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Ja, nog 1 meter! Oh!
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
8: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goeie avond. Wout van Aert wint toch de tweede rit in de Ronde van Denemarken. Het scheelt maar enkele millimeters, maar de band van Aert steekt net iets voorbij die van de Australiër Blowride. Die werd na de sprint eerst als winnaar uitgeroepen, maar de organisatie komt daar nu op terug. Van Aert pakt zo 2-op-2 en blijft dus leider. Onze andere landgenoot Ton Aerts werd nog derde. De bluswerken bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent zullen nog een hele nacht duren, dat zegt de brandweer. Het vuur brak uit in een hoop schroot afval. De brandweer heeft urenlang moeten blussen om een uitbreiding van de brand te voorkomen. Maar de brand zelf is nog niet onder controle. Er is nog veel rookontwikkeling, dus het blijft belangrijk om je ramen en deuren gesloten te houden als je in de buurt woont. Toch wel opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt, want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van morgenavond of zaterdag, want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. En de Europese Voetbalfederatie zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wil de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minimaal tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk met maximaal tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en tot 31 graden.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan.